0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden. Ook vielen daar erg grote hagelstenen. In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een machinist om het leven gekomen. Volgens Britse media raakten zo'n 90 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achterop een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Waarschijnlijk is een van de treinen tot stilstand gekomen en reed de andere trein er vannacht tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Antifoltercomité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.

0: met het nieuws van 3 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

à ses zon gaat schienen. Vol kuivergaan verdwijnen. Een briesje locht het ooi en toch lekker dat aan. Straks aan zijn lege stroten, leven is losgeloten.

0: 1 met het nieuws van 4 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de witte adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd.

tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast,

daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel.

0: In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
8: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
11: Houd misdaad uit je buurt.
10: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
12: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
13: Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
12: Mobiliteitswereld, voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek

0: ElizaWasHere.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeeluitjes.nl.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer, zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaargewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor

0: veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
4: Houd misdaad uit je buurt.
3: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
5: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Severgram zorgt ze voor ouderen. En mag ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dich.
6: Liefde voor Limburg, dit is L1.
7: Dit is Welkom Weekend.

0: begin van Welkom Weekend. Met Wham en Club Tropicana. En als je goed kijkt, dan zie je op televisie dat het hier ook een beetje Club Tropicana is in Welkom Weekend. Want de studio is mooi versierd met mooie waaiers, met zonnige waaiers, met banden waarmee je lekker kunt gaan drijven op de zee. En natuurlijk staat er ook een strandstoel in Welkom Weekend. Het magazine waarin het weekend wordt doorgenomen met allemaal tips voor de cultuur, uitstapjes, de natuur. We gaan daar ook natuurlijk in. En andere dingen die allemaal meespelen om het weekend zo leuk mogelijk te maken. Goedemorgen nogmaals en Welkom Weekend. Het is zaterdag 20 juni. En gisteren stond het weekend voor de deur. En vandaag leggen we de loper, de zonnige loper, voor hem uit. Daarnaast leg ik een tuinslang, want we moeten ons af en toe kunnen afkoelen met water op deze tropische dagen. Welkom Weekend, een radiomagazin met nieuws, sport, natuur en cultuur. En eigenlijk wel alles wat het weekend zo leuk maakt. In dit uurtje stappen we op de fiets, zometeen. Ja, we stappen volgende week op de fiets, maar we kijken nu vast vooruit. Want dan wordt gefietst door Stichting Arc Rewilding. Die fietsen door het Heuvelland. En jij kunt mee fietsen om te kijken wat er allemaal gebeurt tegen de wateroverlast. Je weet nog, 5 jaar geleden, toen ging het helemaal mis in het zuiden. Onder meer omdat de Geul zo overstroomde, doordat het water te snel vanaf de heuvels naar Valkenburg stroomt, bijvoorbeeld. Maar ja, voordat ik begin, even een terugblik op de afgelopen week. Dan hebben we die dagen alvast achter de rug.
1: Dit is Welkom Weekend. L1.

0: heerlijke zomerse klanken van Stevie Wonder en Master Blaster. Daarvoor de nog zomerse klanken van Roberto Giacchetti en de Scooter met I Save the Day. Ja, en misschien wil je de dag nog redden vandaag. Ja, door middel van een leuke snoesplaat aan te vragen in Welkom Weekend. Met welk liedje wil jij nog even iets langer in bed blijven liggen? Dat je denkt, ja, ik draai nog even dat ik dat lekker kan huren op L1 Radio bij Welkom Weekend. Dus welk liedje wil je graag horen in plaats van dat om je bed uit te komen, dat je toch 9 minuten langer in bed kunt blijven liggen. Geen liedjes van 9 minuten graag, maar wel een liedje waarmee je even nog lekker in bed kunt blijven liggen. Ik heb er eentje klaarstaan, zeker passend bij de dag van vandaag, bij die hitte. Maar goed, als jij een leuker hebt, dan app het even naar de L1-app. Laat even weten met welk liedje, welke snoesplaat dat jij wil horen. Welkom Weekend, en zoals toen gebruikelijk nemen wij eerst even de afgelopen week door... zodat we aan het weekend kunnen beginnen met een hele schone lei. Over Lei gesproken, Lei Meijsen kreeg de waarderingsonderscheiding van de OLS-federatie. Hij werd daarmee geëerd voor zijn jaren als verslaggever onder de buim en zijn 40-jarig lidmaatschap van Schutterij Sint-Gertrudis uit Amsterdam. En ook als initiatiefnemer van verschillende vastelovers evenementen. En de 75-jarige Meijsen is blij met deze waardering.
1: Ontzettend groot, wie daarna met 7 starten. Want de meeste lui, die kriegen te horen wat ze goed gedaan hebben als ze in de kist liggen. En ik ben bijlijf en bij volle verstand. En ik kreeg zoveel lof uit in de laatste dagen. Het is allemaal te gek.
0: Allemaal te gek. Over 2 weken het OLS in Meelik. En dinsdag is in Valkenburg het IVN op allerlei manieren bezig geweest om de stad beter bestand te maken tegen warmere zomers. Er is nu nog gewoon te veel beton en te weinig groen, net als op heel veel plaatsen in het land. Het IVN roept daarbij de hulp in van scholen en dat gebeurt met succes. Tim Boeste van dat IVN.
2: Nou, dit is gewoon super belangrijk. Wij van het IVN doen dit samen met de kinderen, maar ook met enthousiaste gemeentes. Ja. Zijn we bezig met vergroenen. Dat doen we omdat het gewoon nodig is voor een stukje hitte, voor een stukje water. We hebben hier 500 vierkante meter tegels verwijderd. Daarvoor terug in de plaats 800 boompjes geplant. Ja, en kijk het resultaat alvast.
0: Ja, we blijven bij de natuur. De overheid trekt 150 miljoen euro uit voor de Limburgse Peel. Het geld is bedoeld om de natuur te herstellen en de stikstofproblemen aan te pakken. Dat geld gaat naar 5 pakketten met maatregelen. En de Peel is een kwetsbaar natuurgebied en lijdt al jaren onder te veel stikstof. Gedeputeerde Michael Teuns is hoopvol over deze aanpak.
3: En waar we hier vandaag met deze overeenkomst met de minister, wordt er voor het eerst weer perspectief geboden. Doordat er middelen komen vanuit het Rijk, doordat er maatregelen in zitten die wij als provincie gaan uitvoeren. En daarmee voldoen we aan wat de Raad van State eigenlijk al jarenlang van de politiek vraagt. Namelijk additionaliteit, zoals dat dan heet. We hebben een geborgd pakket van maatregelen en daardoor kunnen we ook weer vergunningen uiteindelijk gaan verlenen.
0: Gedeputeerde Teuns was dat. Donderdag werd bekend dat van 18 overleden personen direct een verband kan worden gelegd met funcaps. Dat bleek op een regiezitting in de rechtbank van Zwolle. En funcaps-verdachten Jort van W. uit Ulestraat en Stefan P. uit Valkenburg zitten nu 10 maanden vast vanwege de verkoop ervan en de handel in verboden designerdrugs en ook illegale geneesmiddelen. Verslaggever Frank Monen erover.
4: De afgelopen maanden zijn er tientallen, ik geloof wel bijna 60 sterfgevallen onderzocht door de politie, maar vooral door het Nederlands Forensisch Instituut. En die hebben gekeken of er een link kan worden gelegd tussen een overlijden, een sterfgeval, en spullen die door funcaps zijn verkocht. Denk aan designerdrugs, denk aan verboden geneesmiddelen. En in 18 gevallen komt het OM tot de conclusie dat inderdaad die link kan worden gelegd. En die zaken worden straks dus meegenomen tijdens de rechtszaak. Die was vandaag niet. Vandaag was een zitting, een zogenaamde regiezitting. Daar worden onderzoekswensen kenbaar gemaakt. De inhoudelijke behandeling is waarschijnlijk pas eind dit jaar, misschien pas zelfs volgend jaar.
0: Ja, maar gedacht wordt aan eisen van jarenlange celstraffen voor beide mannen. En vrijdag, gisteren, de eerste dag van Pinkpop 2026... en de Herfsthanenband uit Venlo mocht deze editie een hele hete editie openen. En de bandleden waren heel dik tevreden na afloop.
5: Ja, bizar. Super cool.
6: Ja, wat een energie, man. Net normaal.
7: Nog geen woord, ja, maar euforisch. We hadden niet verwacht dat het zo druk zou zien bij de opening.
8: Waarom begin je met gewoon al op de helft van de set, zeg maar? Ik denk, yo.
9: Ja, maar we hadden wel de rust. Ja. Ja. Maar niet van,
5: ja. Nee, was echt totaal. Ja, die kiezen elkaar aan in de wedschoen. Allebei, of alle 4 donderschoten, wie hard ze even gewerkt hebben. Ja. En het kwam echt allemaal samen. De puzzel viel volledig op zijn plek.
10: Ja, wieveel zwijt heb je verloren op de bühne?
5: Een litertje of 10. Maar die gaan we nou weer door B-hall, hè?
0: Ja, heel slim. De herfstaande band die dus Pinkpop opende. En vandaag de tweede dag. En mensen, mensen, wat een week.
11: L1. Welkom weekend.
0: En dit nummer speelde deze band ook tijdens het optreden op Pinkpop. Hier is hun laatste single, Moeie Mens. MUZIEK

Bugli. En Buglia die zingt over met een stadje Toren. Dan vroeg dus de Herfsthane Band met Moeie Mensen. L1 is ook op Pinkpop aanwezig, te volgen via onze socials. En het laatste uurtje van welk weekend spreek ik met Bart Storke van Trekzek, die vanwege de hoogmis van het Limburgse, dit vanwege de hoogmis van de Limburgse muziek, morgen ook te vinden op Pinkpop. Maar eerst het Limburgse nieuws van gisteravond en van vanmorgen. Op de Oude Molenweg in Maastricht gisteravond rond 11 uur een melding gemaakt van een schietpartij op straat. Op de locatie zijn meerdere kogelhulzen aangetroffen. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De politie kwam na de melding direct ter plaatse en is een onderzoek gestart. Er is nog geen verdachte aangehouden. En 60 singles uit Nederland en België die deden afgelopen donderdag mee aan een grensoverschrijdende speeddate in Berg aan de Maas. En de deelnemers kregen telkens 8 minuten om elkaar beter te leren kennen en konden na afloop aangeven of dat een klik was. Het evenement Grenzeloze Nieuwde werd georganiseerd door de gemeente Stijn, Toerisme Vlaanderen en het Small Project Fund. Molukkers in Limburg die zijn voorzichtig positief op de verwachte excuses van de regering voor beloften die gemaakt zijn in de jaren 50, maar die werden gebroken. Bij de onthulling van het Nationaal Molukkers Monument morgen in Rotterdam zal premier Rob Jetten naar verwachting excuses aanbieden voor de behandeling destijds van de eerste generatie Molukkers. De Molukkers in Limburg zijn daar dus voorzichtig positief over. En theehuis Maritia in Maastricht is door de gemeente voor een jaar gesloten. Aanleiding was de vondst van drugs bij een politieinval bij het pand in de Witte Vrouwenveld op 11 juni. En dit gebeurde na een melding uit de buurt. En toen viel de politie uit het theehuis binnen. 1 persoon werd daarbij aangehouden. Dan het weer wordt vandaag opnieuw erg warm. En met 32 graden op de thermostaat is er sprake van een heuse hittegolf in Limburg. En de loop van de middag en vanavond is er wel kans op een lokale fikse onweersbui in Limburg. En morgen opnieuw vrij zonnig en tropisch broeierig warm. Met in de middag op de langste dag van het jaar maxima van 33 graden. Er kunnen enkele onweersbuien ontstaan. Tot zover het weer en nieuws en meer nieuws en actualiteiten zijn te vinden op de app en de web van het L1 Nieuws. L1. Welkom weekend.

0: nummer van Hoobastank and the Reason. En als ik uitleg wat Hoobastank betekent, dan denk je, nou ja, eigenlijk had ik dat niet achtergezocht. En misschien had ik het ook helemaal niet willen weten. Het betekent zoiets als van, Wim Dieterijnen vliegen. Hoobastank. Daarvoor Emma Heesters en Rolf Sanchez met Contigo uit 2024. Zometeen Adem van Fiets door het Heuvelland. Nee, geen Amstel Gold Race, maar wat het wel is, dat hoor je zometeen. Maar eerst even dit.
1: De snoesplaat.
0: Ja, met welk plaatje wil ze even lekker lang in bed blijven liggen? Doet het even. Ik heb al een hele goede suggestie binnengekregen, maar misschien kan daar nog overheen gewoon weer. Ronk 10 voor 9 draai ik dus die snoesplaat voor vandaag.

0: de live uitvoering van Wesh aan de paraplu. Een leuk nummer van Baruchko. En ja, we hebben het gemerkt, ook deze week weer. Het hemelwater kan er boven Limburg en boven Nederland en boven eigenlijk de hele wereld wel met bakken uitvallen. En als dat dan gebeurt, en dat gebeurt langdurig, dan kan het gebeuren zoals in 2021 toen de Gul overstroomde en onder meer Valkenburg blank zette. En sindsdien wordt er in Zuid-Limburg nog harder gewerkt aan een klimaatbestendig landschap. En komende vrijdag kan er gefietst worden naar allerlei initiatieven om het Guldal klimaatbestendiger te maken. En ik praat erover met Imke Nabbe. Zij is van Arc Rewilding. Goedemorgen, Imke.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt de fietsbroek nog niet aan, denk ik, hè?
1: Nee, vandaag is het een rokje.
0: Ja, vandaag is het een rokje. Ja, het is er ook weer voor. Ja. Een fietstocht door het Heuveland. Ik neem aan dan toch wel met e-bikes.
1: Ja. Ja, met e-bikes. Ja, okay. Zeker. En met deze temperaturen is dat al helemaal wel menselijk. Hè?
0: En goed hydrateren, ja. Hè? Goed water drinken.
1: Ja, precies. Ja.
0: Even uitleggen, Arc Rewilding, wat is dat precies voor organisatie?
1: Arc Rewilding Nederland is een organisatie die in Nederland en een beetje grensoverschrijdend voor meer en wildere natuur gaat. En dat betekent dat wij gebiedsontwikkeling doen, daar heel veel over communiceren. Waarom is dat belangrijk? Om natuurgebieden met elkaar te verbinden en te zorgen dat we meer natuur krijgen. Maar ook robuustere natuur. Een natuur die op eigen benen kan staan eigenlijk. Die voor zichzelf kan zorgen. Waarin allerlei ecologische cycli ze kunnen plaatsvinden.
0: Ja.
1: En dus dat natuur echt de ruimte kan krijgen.
0: Ja. Jullie bewegen een beetje tussen Limburgse landschap, natuurmonumenten, IVN in? Of hoe moet ik dat zien? Of werken jullie samen?
1: We werken heel veel samen, zeker. maar tussenin bewegen, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Wij zijn vooral een pionierorganisatie, een ontwikkelorganisatie. Mm. En Limburgs Landschap en Natuurmonumenten zijn meer de beherende organisaties. Ja, okay. Maar dus wij ontwikkelen natuur en laten het eigenlijk meer door anderen beheren vervolgens. Ja.
0: Dan komen de vrijdag, de fietstocht. Waar gaan jullie zoal naar kijken?
1: Ja, de fietstocht is een initiatief van Natuurkracht. En Natuurkracht is een coalitie van allemaal natuurorganisaties. We hebben ons bij elkaar gepakt na de wateroverlast van 2021. En toen hebben we gezegd, wat kan de natuur doen? Dat is eigenlijk ons motto. Mm. Hoe kan de natuur ons helpen in die opgave die we hebben om ons landschap klimaatbestendiger te maken? Om ons veiliger te krijgen voor al dat water dat inderdaad met bakken uit de hemel komt.
0: Ja. Nou, gelukkig niet altijd, hè? Af en toe. Maar,
1: ja. Nee, ja, af en toe. Ja, af en toe. Nou, gisteren was het hier in ieder geval weer goed raak.
0: Goed raak, ja. Nou ja, in het noorden waar ik woon, in Helden, op een of andere manier, alles gaat net langs ons heen. Dus, maar goed, ik zag gewoon op de buien raden dat het, dat jullie en ook Pinkpop even flink getroffen werd. Dus
1: Ja, en dat is dan wel weer even verkoelend. Maar het is zoveel water in één keer. En ons landschap is daar gewoon niet meer zo tegen bestand.
0: Ja, er zijn allemaal initiatieven om dat tegen te gaan. Om dat water vast te houden. Elke druppel telt. Waar gaan mensen allemaal tijdens die fietstocht allemaal naar kijken?
1: Nou, we gaan dus fietsen langs vier initiatieven van Natuurkracht. Natuurkracht had ook een fonds en konden mensen geld krijgen voor leuke initiatieven om hun landschap of hun eigen terreinen, directe omgeving, zo aan te passen dat water vastgehouden werd. De druppel waar die valt, dat die daar zo lang mogelijk blijft. Dus in ons hele landschap kunnen we zorgen voor die waterveiligheid.
0: Ja.
1: Niet alleen maar daar waar we het ervaren, zeg maar, het probleem. Ja, ja. Ja, dus dat is waar Natuurkracht aan heeft gewerkt. En dus de initiatieven van allerlei burgers, van boeren, van bedrijven. Daar gaan we langs fietsen en kijken.
0: Hoe lang is deze fietstocht? Want,
1: we gaan langs vier initiatieven en het is ongeveer 35 kilometer.
0: Oké, maar met e-bikes. Ja, precies. Ja.
1: Dus een prima te doen fietstocht. En we verzamelen om 1 uur bij het Sierveld. Dat is een coöperatieve boerderij in Mechelen.
0: Mm-hmm.
1: Daar stappen we op de fiets. Na koffie met Fly natuurlijk.
0: Maar moeten mensen zich opgeven? Of kunnen ze maar aanschuiven? Ik neem niet aan dat er zomaar 20 e-bikes klaarstaan. En niet wetende wie er allemaal komt, hè?
1: Nee, nou ja, tot woensdag kun je aanmelden. Hè? En dan regelen we een e-bike voor je. Maar je mag ook met je eigen fiets komen natuurlijk.
0: Oké, als je de echte fitte mensen mogen met een gewone fiets komen. Ja.
1: Ja, maar ook met hun eigen e-bike. Hè,
0: als dat eigen e-bike kan ook,
1: ja. Sommige mensen zijn heel erg gehecht aan een fiets.
0: Dus, ja, klopt, ja. En waar kunnen mensen toch terecht voor meer informatie?
1: Op arc.eu. Mm-hmm. Dus www.arc.eu. En dan in de agenda vind je de activiteit en daar kun je opgeven. Ja. En dan wordt er gevraagd om je, als je je opgeeft, ook even je lengte in te vullen, zodat we de juiste e-bike voor je kunnen huren.
0: Ja, en dan kun je ook lezen wat ARC allemaal doet en al heeft gedaan en wat er gaat gebeuren.
1: Ja, precies. En dat is ook al wat meer toegelicht over de 4 locaties waar we naartoe gaan. Dus dat is allemaal te vinden op de website. En rond 6:30 is de afsluiting met een borreltje. Dus,
0: en de flyover. De flyover.
1: Nou, dat weet ik niet. Nee, ik denk in Anderlecht.
0: Oké, dankjewel, Imke. En een hele mooie fietser gewenst komende vrijdag met ARC Wibaling.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Heel erg
0: tot
1: bedankt.
0: Tot ziens. Graag gedaan. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Welkom weekend.

0: laatste grote hit voor Robbie Williams met Candy was hier in Welkom Weekend.
1: Snoesplaat.
0: Daar heb ik in aangevraagd van, goh, kun je een liedje insturen wat je graag wilt horen als je nog even in bed wilt blijven liggen en even niet van de wekker wilt horen. En ik kreeg een appje van Sharon die zegt, nou ja, ik zou wel graag Holiday willen horen van Madonna. Lijkt me lekker op deze zonnige zaterdag. Ja, die heb ik niet gekozen. Wel een liedje aangedragen door Alex Feiten. Dankjewel daarvoor. Goedemorgen, schrijft hij. Graag een liedje van Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor. Groetjes en een hele fijne uitzending gewenst. Dankjewel, Alex. En met zo'n liedje gaat het zeker lukken.

0: Wat een heerlijke snoesplaat. Burbujas de Amor van Juan Luis Guerra. Dankjewel voor deze suggestie, Alex Feiten. Zometeen het tweede uurtje van Welkom Weekend.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij

0: afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Beas & Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op beas&.nl. Het enigste dat Ger zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
2: Stiel Gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op beas&.nl.
3: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
4: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
3: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
4: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
5: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorde is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Juliana-dorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden.
0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
8: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak.

0: Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
4: Met Rousseau chocolade.
3: Kijk op rousseau.nl.
5: Tom viel 70 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
6: Het overgewicht zit echt tussen de oren.
5: Naast de operatie maakt ook onze psychologische zorg het verschil voor een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
7: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
8: De internationale keramiekmarkt. Ontdek op zondag 28 juni prachtige werken van maar liefst 85 keramisten op de markt in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
7: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
9: voordeeluitjes.nl.
10: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again met al hun bekende hits.
13: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
12: Dress up and sing along like nobody's watching.
13: Get your tickets at thedoolhof.nl.
14: Dit is Welkom Weekend met Robert Jansen.

0: Goedemorgen en welkom terug bij Welkom Weekend. Ik opende met Night Fever. De Bee Gees zijn er vroeg bij vanochtend. Het programma Welkom Weekend, waarin we de loper uitleggen voor de zaterdag vandaag dus. En ook voor de zondag. En in dit tweede uurtje, Welkom Weekend, gaan we het hebben over gedichten waarvoor je niet met je neus in een boek hoeft te snuffelen, maar juist je neus omhoog moet houden. Want de gedichten worden namelijk op winkels en op woningen aangebracht, zodat je al wandelend een gedicht kunt lezen. En ook aandacht voor de onthulling van een witte anjerperk in Weert. En dit om oorlogsveteranen dagelijks te kunnen eren. En oh ja, we hebben heel veel muziek.
1: Dit is L1. Welkom Weekend.

0: Rum en beker met heksenpoeier, lekkere vuige garage rock Limburgstalig. En dat duo moet toch zeker een keertje op Pinkpop staan, toch? En misschien heeft Oranje vanavond wel heksenpoeier nodig tijdens de tweede wedstrijd van Nederlands elftal op het WK. Tegen Zweden dit keer en in aanloop naar dat WK maakte collega's Jelle Kleine en zijn neef, jawel, Ruud Kleine, een podcast over Limburgse WK-gangers. En eerder spraken ze al met oud-bondscoach Bert van Marwijk en ook oud-international Stan Valks. En in deze nieuwste aflevering zit Boudewijn Zende aan tafel en de Maastrichtenaar vertelt onder meer over het WK van 1998 in Frankrijk. Onder meer over waar het Nederlandse elftal zijn eerste wedstrijden afwerkte.
1: Ik moet zeggen dat wij ook het merendeel van onze wedstrijden allemaal in Zuid-Frankrijk hebben gespeeld. Dus dat maakte het ook wel leuk. Volgens mij was het ook omdat wij eerst in de pool werden, bleven we ook in Zuid-Frankrijk. Nou, dat wilden we heel graag, want we zaten in Monaco. Dat was ons basecamp. Ja. Nou ja, wij wilden daar natuurlijk niet weg, want dat was fantastisch. Daar gebeurde uiteindelijk natuurlijk zoveel leuke dingen, ook naast het voetbal, waardoor je dus naar elkaar toe groeide. Het bekende verhaal misschien, maar we hadden zelfs de gelegenheid om een keer in Monaco op stap te gaan naar een discotheek. En later bleek daar, op een gegeven moment was er een menigte binnen. En er was iemand aan het dansen op de vloer, maar er stond een hoop bescherming omheen. En dat bleek dus Whitney Houston te zijn. Nou, dan mocht er maar één met Whitney dansen en dat was dan Patrick Kluivert. Dus dat, ja, dat zijn verhalen, die neem je mee. Maar dat neem je ook mee als groep zijnde op dat veld. Weet je wel, je groeit echt naar elkaar toe tijdens zo'n toernooi. En dat was het voordeel natuurlijk, dat er ook nog niet zoveel social media was. Dus wat dat betreft kon er nog wel relatief veel. Maar ook dat is belangrijk voor het teamproces, zeg maar. Ja. Want uiteindelijk moet je, ja, je zit, als het goed gaat, zit je 5 weken met elkaar opgescheept. En ja, dan moet dat maar klikken, die hele periode.
0: Ja, het werden wel 5 weken, maar helaas werd Nederland uitgeschakeld door Brazilië in de halve finales. En dit na strafschoppen, een verlies dat toch wel flink inhakte, zegt Zende.
1: Wat ik al zei is, wij waren echt ervan overtuigd dat wij wereldkampioen zouden worden of kunnen worden.
2: Nou, kan je wel vertellen, wij ook.
1: Ja, maar er is in die wedstrijd ook nog een moment dat volgens mij Van Hooijdonk een penalty had moeten hebben, omdat hij naar de grond getrokken werd. Er stond nog geen VAR.
3: En die had wel ingegrepen
1: en
3: toen.
1: En uiteindelijk verloren wij dus op penalties. Ja. Wij misten er 2. Ze schieten ze allemaal feilloos binnen. Taferel wordt dan natuurlijk de held als keeper. En ja, wij waren zo teleurgesteld dat het feit dat wij 3e, 4e plek moesten spelen, dat kwam voor veel jongens ja, toch wel als een
2: moetje. Of ja,
1: een moetje. Ja.
2: En dat lijkt me verschrikkelijk op Boudewijn, of niet?
1: Ja, dat was het ook, want dat is ook weer een voor jouw idee. Wij zaten dat hele toernooi in Zuid-Frankrijk. Op een gegeven moment vliegen wij terug richting Parijs. En je merkte gewoon dat die groep zoiets had van, vlieg gewoon 20 minuten door en dan landen we in Amsterdam. Is het ook klaar. Waarom moeten we die wedstrijd nog spelen?
0: Ja, die wedstrijd werd gespeeld. Dat was de troostfinale. Daarin scoorde Zende. Maar uiteindelijk werd met 2-1 verloren van Kroatië. En de podcast, WK-gangers en de video zijn vanaf vandaag te beluisteren en te bekijken op Spotify en op YouTube. En je hoorde net met Houston dat hij alleen maar wilde dansen met Patrick Kluivert. Nou ja, dat was degene waar zij mee wilde dansen.
4: L1. Welkom weekend.

0: with Somebody. Ze wilde alleen maar dansen met Justin Kluivert.
1: Dit is L.A.
0: Even door met Olivia Dean. Even een lekker rustig nummer in Welkom Weekend met Man I Need. Zo meteen gaan we bellen voor gedichten.

0: een heerlijk plaatje van Olivia Dean met The Man I Need.
1: Plannen voor het weekend? Laat het weten via de L1-app.
0: Ja, en meer specifiek, ga je vanavond Oranje kijken? En waar ga je kijken? Laat het even weten bij L1 Radio. Doe een appje sturen naar onze app en laat even weten waar jij naartoe gaat vanavond om te kijken naar Nederland tegen Zweden. Of ja, laat even weten wat je vandaag verder gaat doen. Moet je misschien helpen bij een vriend klussen? Of moet je even je kinderen wegbrengen naar een of ander sportevenement? Ga zo maar door. Laat even weten via L1. Dan kan ik in welke weekend even doornemen met wat jullie allemaal van plan zijn dit weekend.
1: Plannen voor het weekend?
0: Dus laat het even weten via L1 bij Welkom Weekend.

0: Ze woont voor een België, Bella Perez met El Mundo Bailando. En deze zomer komen woorden tot leven op de Limburgse straten. Honderden gedichten in tientallen gemeenten. Van 5 bibliotheken worden ramen voorzien van een gedicht. En ik spreek erover met Lisette Hilkes van de bibliotheek Maas en Peel. Goedemorgen, Lisette.
1: Goedemorgen.
0: Zien de straat en de ramen al versierd met verschillende gedichten?
1: Ja, de straat die weer al echt gevuld met gedichten. En dan is het ook echt dat er al mensen horen vanzelf op afkomen. Dus dat is eigenlijk wel heel grappig.
0: Ja. Wat voor soort gedichten zien er allemaal te lezen, Lisette?
1: Eigenlijk echt van alles. Een van de meest bijzondere die bij de bibliotheek Maas en Peel hangen, dat is een haiku.
0: Dat is Japans gedicht. Wat is er ook weer het geheimschema daarvan?
1: Ja, geheimschema weet niet in de kop. Maar dat heeft te maken met lettergrepen en hoeveel woorden
0: precies.
1: Max. En echt heel grappig. Als ze het dan lezen, denken ze, wat is dit?
0: Ja.
1: Maar als ze een gedachte erachter kent, dan denken ze, wauw. Ja. Heel knap.
0: Ja. En waarom die gedichten op deze manier profileren, zeg maar? Dus dat het niet hoeft weer opgezocht in een boek of in een schrift of op internet gaan we doen. Waarom op de ramen?
1: Toen ze vroegen van, ga je ze met doen, dacht ik van, dat is wel erg leuk, want dat geeft eigenlijk gewoon een taalplezier.
0: Ja.
1: En op deze manier brengt ze met taal de mensen in beweging. En leren mensen ook elkaar op een andere manier kennen. En kunnen de bieb ook gewoon eens lekker de boeten.
0: Ja, de bieb van Maas en Peel. Maar er werd door meer biebs metgewerkt. Hè? Welke biebs zijn erbij betrokken?
1: Dat gaat een Bibio Rura, dat is van Mung. Mm-hmm. Bibio Center, Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert. Mm-hmm. Bibio Nu, dat is Horst en Venraai. En Mijnstreek, en dat is Kerkrade, Brunsum, Simpelveld en Voerendaal.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat er overal wel verschillende soorten gedichten dan zijn opgeschreven.
1: Ja, hartstikke. Het gaat ook echt over de zomer. Iedereen ook een andere beleving mee. Maar sommigen zien ook wel een beetje van de hangt. En over de zon en over de warmte. Maar dat is juist leuk. Lekker luchtig. En ja, ik moet zeggen dat als biebzien hebben we voornamelijk in Kessel geconcentreerd.
0: Ja.
1: Kessel en Kessel-Eik. Hoen is gebied is zo landelijk dat... dan zul je mensen twee gedichten die keer hebben die door. En nou kunnen we er een heel mooie route van maken.
0: Okay.
1: En er zit ook gewoon heel veel humor in de gedichten. En dat vind ik echt heel tof.
0: Ja. Wim, zien de schrijvers, zien dat amateurs, zien dat bekende schrijvers? Wie is de selectie van die gedichten? Wie staan ze werken gewoon?
1: Nou, we hebben goede mensen gevraagd van, stuur een gedicht in. En dus vanzelf wat er nodig is. Wat bedoel ik dan? Er zien mensen die sturen meer dan 10 gedichten op. Er zien mensen die sturen alles in dialect op.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind dat weer als biebziende is het chic om dialect te laten zien.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan moet je niet de helft zien.
0: Nee,
1: dus we hebben nu op eind veerde dialect gedaan en de rest in het Nederlands. En mocht er iemand zijn geweest zeggen dat in het Frans hij willen doen, dan heb je dat gekend.
0: Oké.
1: Maar stel dat iemand zegt van, ik wil het hier in het Japans. Ja, dat is goed voor de handletteraars.
0: Mm-hmm.
1: Lastig, want dan kent ze...
0: Niks van maken,
1: Die leestekens kent ze niet.
0: Nee. En waar zijn de gedichten overal te lezen? Want ik zag al winkels, maar ook Wuurningen en Lisette. Waar kunnen we dan maar vinden?
1: Ja, klopt. Ja, ze zitten op Wuurningen, bedrijven, maar ook winkels. Toen het de vorige keer zo warm was, hebben we een rondje gemaakt door eigenlijk een proefrondje. En toen zorg ik dat veel Wuurningen ook de rolhoeken dicht gingen.
0: Oké.
1: En dat betekent dus dat ze de gedichten niet kunnen lezen. Maar ik vind ook niet dat ze kunnen maken als biep zien dat mensen de ramen open moeten lot van het gedicht.
0: Nee.
1: En de warm. Ja, dat werkt toch niet.
0: Ja. En wie is de aandacht voor de gedichten algemeen? Tegenwoordig loopt dat truc, want er moest toch want het lezen, tenminste wordt gezegd, dat truc loopt. En misschien de aandacht voor gedichten ook. Is het een manier om weer de gedichten meer onder de aandacht van de mensen te brengen?
1: Nee, ik denk dat gedichten juist nou ook nog wel heel erg leeft. En dan niet alleen met Valentijnsdag of Moederdag. Maar zeker ook met trouwerijen bij andere levensgebeurtenissen. Dus is het echt wel terugkomen. Dus is er nog veel op kaarten, maar ook op tegeltjes die ze in de winkels kunnen kopen.
0: Ja,
1: dus op die manier kunt u op veel plekken terug. En als Biebsien hebben we bijvoorbeeld ook een poëziegroep die al in zijn zoveel tijd er 3 weken menig samenkomen om samen gedichten te bespreken. Dus ja, zo'n initiatieven zien er ook.
2: Ja, dus ja. En geen AI dan, Lisette? Want heb je erop geselecteerd?
1: Nee, ik heb er niet op geselecteerd. En ik verwacht ook niet dat het ertussen zit. En Dobby, als het als hulpmiddel gebroekt is, dan is dat ook de wereld van nou, hè?
2: Ja, dat is ook zo, Lisette. Tot hoe lang zien de gedichten te lezen?
1: Ze zien allemaal te zien vanaf 21 juni tot 21 juli.
2: Ja.
1: Maar alle mensen die een raam hebben en zich beurs gemeld hebben, hebben gezegd van, goh, het kan in een reguliere ramenwasbeurt weg.
2: Okay.
1: Of net. Maar als het langer wordt gesloten, dat moet. Ja, maar het is gewoon echt heel vriendelijk.
2: Oké. Okay. Dankjewel. En succes met deze actie.
1: Fijn. Dankjewel.
2: Dankjewel, Lisette. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
3: Welkom, weekend. L-A.

0: weer is het meer de Sweaty Happy People. Dit waren de Shiny Happy People van R.E.M. En daarvoor de Podium Man, gezongen door Stiffy Struik. Oftewel Stevie Ann, toen ze nog zo heette in 2005. In Welkom Weekend was dat. En het is zeker niet het eerste perkje. Dat werd geopend in Nederland op de veteranen te Ieren. Sterker nog, inmiddels al hebben al zo'n 200 gemeentes zo'n witte Anjerperk, waar ik het over heb. En vanmiddag wordt ook in Wiert zo'n perk geopend. Dat gebeurt door burgemeester Remo Vlekken van Wiert. En hem heb ik nou aan de telefoon. Goedemorgen, meneer Vlekken.
1: Morgen.
0: Goedemorgen. Waarom sluit Wiert zich aan bij deze gemeentes?
1: Nou ja, juist vanwege het feit dat de witte Anjer symbool steht voor erkenning en respect voor onze veteranen. En onze veteranen willen ook zo'n project hebben. Ze hebben mee op de kamer geweest, hebben dit mee besproken. Ze hebben geschet om hoe het. En dat wordt een geweldig initiatief.
0: Ja.
1: En vooral vind ik het zo belangrijk dat het de echt burgerinitiatief is. Wat we samen met onze inwoners en met die veteranen hebben kunnen realiseren. En het ligt ook op een prachtige plek in Weert, zo wie Weert veel mooie plekken had. Maar dit kunt dus bij de Biesterbrug.
0: Ja, maar het was een initiatief van die mensen, van de burgers, zeg maar, hè?
1: Ja, zo is het. Zo is het.
0: Ja, ja.
1: En dat vind ik altijd het meest mooie. Om te zien dat zowel de overheid, lees de gemeente en de burgers dat samen oppakken. En ook tot zo'n, ja, zo'n mooi initiatief komen, maar ook met een zo'n mooi resultaat.
0: Ja, ja. Is er wel voldoende aandacht geweest altijd al voor de militaire veteranen in Wiert? Of zeggen van inderdaad, we hebben het gemist?
1: Nou, ik denk dat er wel voldoende aandacht is. Want ik zie bij herdenkingsmonumenten of herdenkingsmomenten wieveel u dan toch erbij betrokken zijn. Ja, we merken wel dat u allemaal gaat alweer.
0: Ja,
1: dus helaas ontvallen er zo'n mensen. En ik denk dat het goed is dat we dit soort initiatieven hebben om en mensen te kiezen in de geopolitieke situatie. Moeten we toch blijven denken, niet alleen wat die veteranen voor ons gedaan, maar ook om aandacht te blijven houden wie belangrijk die vrede is.
0: Ja.
1: En daarom hebben we ook gekozen, niet alleen om allerlei redenen, maar we hebben een mooi monument kunnen oprichten met een verhoogde V. En die V is van veteraan. En dan hebben we er ook nog voor gekozen dat ze door gemiddeld van, en dan gaat het voor met de team met,
0: ja,
1: een QR-code. Dan kunnen ze naar een webpagina gooien, maar die is ook geschikt, die webpagina, voor luisteren en braille software. Dus we hebben hem ook zo gemaakt dat het voor iedereen toegankelijk is.
0: Ja, en dat toch informatie kan weer gewonnen, zeg maar, over de reën van de Witte Anjer, PRX, en wat de veteranen gedaan hebben.
1: Ja.
0: Maar er is ook een Limburgse Veteranendag vorige week nog geweest en georganiseerd in Remung, hè, dus voor de Limburgse Veteranen. Wat voegt zo'n perkje dan nog eraan toe door in Wiert?
1: Op de eerste plaats, dat heb ik er zelf net ook genoemd bij de inleiding, tot ruim 200 gemeentes in Nederland die dat hebben gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En bij ons wordt de intensiteit om dat ook te doen, ook in Wiert,
0: mm-hmm,
1: naar onze eigen veteranen toe, zo pregnant aanwezig dat er ook voor gekozen is.
0: Ja. En ook elke dag dan, zeg maar, het respect weer getoond aan de veteranen.
1: Ja, je moet elke dag, vind ik, respect voor diegenen die voor ons vrede hebben gestreden en die daarna ook in andere oorlogsgebieden terecht zijn gekomen. Dat respect, dat moet met een hele, hele grote hoofdletter geschreven worden.
0: Ja. Je hebt al een beetje verteld wie het eruit zag. Misschien kan ik dan even een keer samenvatten. Wie zit er met de Anjer Perkske eruit dan?
1: Nou, we hebben dus gekozen voor een verhoogde V te maken. Dat hadden de lokale ondernemers samen met hun weer bedacht.
0: Mm-hmm.
1: En door zit er natuurlijk de bekende Witte Anjers in. En we hebben dus ook gezorgd dat er via multimedia,
0: ja,
1: voor iedereen het toegankelijk is. Het gebied is ook toegankelijk. Ook voor rolstoel.
0: Ja,
1: precies, exact.
0: Ja. En vanmiddag de opening. Wie gaat die opening er goed zien?
1: Ja, die is alleen maar prachtig. Dus ik zou willen zeggen, kom om 3 uur naar de Biesterbrug en ervaar het zelf.
0: En heb jij al een witte Anjer op de veer?
1: Nee, maar ik heb zo al klongeling.
0: Oké, goed zo. Dank u wel, burgemeester Vlek van Wiert. En een hele sjoerenthulling van middag gewenst bij het witte Anjerperk.
1: Ja, dank je wel.
0: Dank je wel. Jo, hoi.
2: L1. Welkom weekend.

0: noemen ze dat eigenlijk ook weer? Een one-hit wonder? Ja, want ik kan geen enkel ander liedje van Mark Anthony verzinnen dat ooit zo hoog in de hitparades heeft gestaan. Het was erg leuk om te draaien in Welke Weekend You Sang To Me. Zometeen het derde uurke.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300

0: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
2: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten, is het droog. En overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer. Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
12: EP Timmer strapt af

0: Met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Tummers, daar word ik vrolijk van.
1: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
2: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
3: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
4: Met Rousseau chocolade.
3: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
1: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerle en Maastricht.
5: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
6: Win jij de allerlaatste tickets?
5: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
7: Bij Stok viert samen met jou 50 jaar groen geluk. Een plek waar al generaties lang groen en warmte samenkomen. Met de liefde en passie van ons familiebedrijf. Bezoek ons in Roermond, Heerlen, Maasbracht en Bergen te Blijt. Bij Stok, waar groen al 50 jaar thuis is.
8: Bij Stok. Liefde voor Limburg, dit is L1.
9: Dit is Welkom Weekend met Roermond.

0: Dat kun je wel zeggen. Hot, hot, hot van Buster Poindexter. Aan het begin van het derde uurtje van Welkom Weekend en welkom terug. En met in dit derde uurtje antwoord op de vraag: wil je meer of minder mieren? Je moet ze in elk geval niet met een lokdoosje bestrijden, al dus een kenner. En ik ga zo meteen alvast op de knieën voor de hoogmis van het zuiden. Morgen op het Pinkpop-terrein. En in de Bokrijder speelt hij de waard. En op Pinkpop is hij meer een predikant van het Limburgse lied. Ik heb het over Bart Storken van Trekzak. In Welkom Weekend zometeen rond 11:15. En ik hoorde net op het nieuws dat de Cheers-bedenker James Burroughs is overleden op 85-jarige leeftijd. Hij was ook verantwoordelijk voor series zoals Friends. En als eerbetoon draai ik het bekendste liedje uit die serie. Hier is I'll Be There For You van de Rembrandts.
1: Welkom Weekend.

0: met Denise en daarvoor als eerbetoon aan de bedenker van Friends en ook Cheers, James Burroughs, die deze week op 85-jarige leeftijd is overleden, waar dat de Rembrandts met I'll Be There For You. En als we het over Rembrandts hebben, misschien wordt er iets gevonden vandaag daar in Gennep. Want jong geleerd is oud gedaan. Vandaag en morgen geldt er in Gennep, heel jong geleerd is oud gedaan. Rond de markt in Gennep kunnen kinderen op zoek gaan naar verborgen schatten. En ik heb het dan over de allerkleinste. En ik praat erover met Paul Mengelberg. Hij is van de Stichting Erfgoed Gennep. Goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, hoe jong zijn de schatgravers vandaag?
1: Ja, de jongste die we ooit gehad hebben, die waren een jaar of 4.
0: Oké.
1: En dat liep zo door tot een jaar of 12, 13.
0: Ja, op zo'n dag als vandaag moet ik aan voeten in de zand. Denk, zet er een beetje water bij.
1: Nee hoor, wij lossen dat anders op.
0: Okay.
1: We hebben een verfrissing aan het eind van de rit als ze hier in de kenniskeuken komen. Dan hebben we nog een groot aantal ijsjes liggen, althans in de diepvries dan.
0: Ja, oké, want anders zouden ze zich smelten. Waar mogen de kleintjes gaan zoeken?
1: Ja, het is eigenlijk een drieslag. Hè. We beginnen in het museum met Petershuis. Dat is een heel mooi museum met heel veel archeologische vondsten. Ook dat is leuk dat ze een keer in een museum komen. En dan kunnen ze een aantal van de vondsten die archeologen hier in Gennep of in de omgeving hebben gevonden bekijken. Maar ja, dat bezoek aan de vitrines, dat zal niet zo lang duren. Want daarna gaat het in de tuin van het museum naar een hele grote zandbak. Die hebben wij voorbereid. Daar hebben we allerlei scherven in verborgen in de bovengrond. En dan gaan ze met een troffeltje en een kwastje aan de gang om allerlei scherven op te graven.
0: Ja, maar niet te scherpe, en als men dan, ja, niet te scherpe, ja, scherven, hoop ik, hè? Niet te scherpe, dat
1: zie ik niet. We hebben wat makkelijke serviezen gemaakt.
0: Okay.
1: En daar kunnen ze dan hun lust op bot vieren. En als ze dat gedaan hebben, dan gaan ze vanuit Petershuis naar het oude stadhuis in de gewelven, 400 jaar oude stadhuis, in de koele gewelven, een graadje 17 is best wel lekker met deze temperatuur.
0: Dat wou ik zeggen.
1: Daar zit onze stadsarcheoloog Jan Wessels en daar kunnen de kinderen leren hoe je dat soort gevonden scherven behandelt. En dat betekent dat je ze moet wassen, betekent dat je dan moet gaan puzzelen. Als een echte onderzoeker moet je kijken wat hoort bij wat en wat hoort er niet bij.
0: Ja.
1: En dan probeert men die scherven ook weer te lijmen tot een gedeeltelijk of geheel voorwerp.
0: Mm-hmm.
1: Nou, daar is men ongeveer wel een minuutje of 25, 30 mee bezig.
0: Ja. Nu, ja. Even op de actualiteit inspelen. Ik denk dat u ook het verhaal rondom Dag en Jo wel gevolgd heeft. Ook al is dat niet bij u in de buurt in Gennep. Maar het opgraven daarvan, dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad.
1: Ja.
0: En nu de hele discussie eromheen.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar dat is ook van andere orde dan wat wij hier doen met de kinderen.
0: Ja, dat weet ik wel. Ja,
1: dus,
0: ja,
1: ja. Wij houden het hier gewoon simpel. En we proberen de kinderen eigenlijk te interesseren voor hoe dat nou eigenlijk gebeurt. Want normaal gesproken, als je hier rondloopt en archeologen zijn bezig, dan staat er een grote rood-wit lint om het terrein heen. En dan mag je vooral niet komen.
0: Ja, ja.
1: En ja, dat willen we eigenlijk nu doorbreken om de kinderen een beetje een inzicht te geven van wat er nu eigenlijk op zo'n opgraving gebeurt en wat die archeologen daar vervolgens mee doen en welke kennis ze met behulp van die restanten die ze opgraven kunnen vergaren over het verleden.
0: Ja, u probeert de jeugd te porren voor de oudheid in feite.
1: Ja, zeker. Ja. En ook om een museum te bezoeken. Hè. Dat is natuurlijk, want daar komen velen komen daar ook niet dagelijks. Dus wat dat betreft is dat een meevallen. Maar als ze dat in elkaar hebben gezet, en dat doen we gewoon met velpom, dat komt heel goed. Dan komen ze naar de bibliotheek en op de onderverdieping daar zitten wij, de Stichting Erfgoed Gennep. En dan gaan we die voorwerpen keurig netjes fotograferen. En dan moeten ze het beschrijven. En dan krijgen ze ook een heus diploma met een mooie foto erbij dat ze dat voorwerp in handen hebben. En een niet te vergeten, een medaille dat ze meegeholpen hebben. Voor de stadsarcheoloog Gennep weer een beetje zeg maar, te ontdekken.
0: Ja, is het eigenlijk niet te warm, te heet vandaag?
1: Ja, daar kunnen wij op zich natuurlijk niet zo recht voor doen. We hebben een koele gewelvenkelder die we kunnen aanbieden. En waar je, zeg maar, als je de scherven moet lijmen, een graadje of 17, 18, dat is heel prettig met het weer. Maar ja, ik kan natuurlijk ouders niet verbieden om die gaan zeggen, ik ga naar het zwembad. Dat kunnen we van tevoren niet bekijken.
0: Nee, dat gaat niet.
1: Maar meestal krijgen we toch wel een 20-tal ouders die met kinderen hier voorbij komen.
0: Okay.
1: En we doen het al een jaar of 7, 8. En de belangstelling die is eigenlijk best wel groot.
0: Ja, en als er mensen blijven bezig zijn met die historie, zoals Stichting Erfgoed, dan blijft die belangstelling ook groot. Hè? Want het is wel belangrijk dat we daaraan blijven denken, toch?
1: Ja, zeker. De Stichting Erfgoed bestaat 6 jaar. Is opgericht eigenlijk om heel veel beeldmateriaal, dus dat gaat meer over de recente geschiedenis in eerste instantie, te behouden. Want heel vaak gebeurt het dat, als kinderen het huis uit zijn, de vader moet de kleine gaan wonen opruimen, dat het grote ronde archief verschijnt. Ja, ja. Dat willen wij niet. Wij willen die historie van Gennep vasthouden en beeld en geluid. En dan komen ze naar ons toe en wij verzamelen dat. En nadat we het hebben beschreven, want dat moet vaak nog wel gebeuren, dan gebruiken we de publicaties. En de afgelopen 2 jaar zijn we heel erg betrokken geweest bij de viering van de 80 jaar bevrijding. Hebben we 2 films gemaakt. En daar zijn in totaal ruim 4.500 mensen geweest die daar naar die films zijn komen kijken.
0: Okay.
1: Dus dat was op zich best een had best een impact, laat ik het zo stellen. Ja.
0: Als mensen iets meer willen weten over de Stichting Erfgoed, dan kunnen ze daar een website, neem ik aan.
1: Ja, we hebben een website, stichtingerfgoedgennep.nl. Zoals ook het Petershuis, petershuis.nl, heel makkelijk. En zelfs de archeologiekelder, als je wil weten wat er zo aan archeologiespullen daar is verzameld. Dan kun je daar ook op archeologiekelder.nl kijken. Dan heb je 3 websites waar je eigenlijk heel veel informatie kan vinden. Ja. Wat wij op dit terrein hier in Gennep hebben.
0: Ja, kijken is leuk, maar het ondergaan, het zelf zoeken is nog veel leuker.
1: Tuurlijk.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat is een hele leuke activiteit en waar wij en de kinderen heel erg veel plezier aan beleven.
0: Kinderen kunnen zich melden nog? Kunnen ze gewoon aanschuiven?
1: Kunnen gewoon met hun ouders. Wij zijn van 11 tot 5 vandaag en morgen beschikbaar.
0: Ja.
1: En als ze dan komen, dan kunnen ze overigens niet alleen bij ons 3 terecht, maar ook nog in het oude stadhuis het Gennepper Huis. Dat is een hele mooie interactieve, hele moderne presentatie over de 80-jarige oorlog en wat er toen allemaal gebeurd is hier. En als ze dan nog energie over hebben, dan kunnen ze ook nog de Martinustoren beklimmen. En dan hebben ze een heel mooi uitzicht over Gennep.
0: En dan kunnen ze vanavond lekker slapen.
1: Zo is dat.
0: Oké, dank u wel, Paul Mengelberg. En een mooie dag en ook morgen een mooie dag gewenst. Dank u wel. En ik draai iemand die ook wel geïnteresseerd is, altijd in geschiedenis en die hele leuke muziek maakt. Hier is Frans Bolleks.
2: L1. Welkom weekend.

0: zomerse muziek van Cincoa en Little Mix door Veur Frans Pollux momenteel dit weekend in Belfeld op Treje Schuft in Belvend. En misschien lopen er ook wel de mieren over de zank. Over het zank. Ik werd er zelf een beetje kriegelig van als ik ze weer zie kruipen in huis. Ik heb het over mieren en ik denk bij het zien van die kleine zwarte beestjes, ja, even niet vergeten een mierenlokdoosje te kopen. Maar dat is helemaal fout, vindt Milieucentraal, het kenniscentrum voor duurzaam leven. En ik spreek erover met mierenexpert Aniek Evens. Goedemorgen, Aniek.
1: Goedemorgen.
0: En ik heb begrepen, de kans ook plat, hè?
1: Ja, dat
0: is waar.
1: Ja, dat
0: kent je
1: wel.
0: Ja. Wat ben je, moet ik vragen voor de rest van de avond, Aniek?
1: Ik kom uit Zittert. Ik ben opgegroeid in Zittert, ja.
0: Oké, en de werkt voor Milieucentraal. Wat is dat voor organisatie en hoe lang ben je toch al actief?
1: Ja, Milieucentraal is dus kenniscentrum voor duurzaamheid. Dus eigenlijk wat ze doen is voorlichten, informeren over alles wat ze kunnen doen in het dagelijks leven. En dan op een duurzame manier, op een milieuvriendelijke manier. Ja. Dus alles van die hoes isoleren tot wat van ijzer ze kunt in de supermarkt. En dus ook die ze omgeeft met beesten die ze leven in hoes.
0: Ja, ik heb begrepen, je bent mierenexpert. Maar in godsnaam, wie was nou een mierenexpert?
1: Ja, dat is een reis geweest. Eigenlijk als kindje waren ze al gefascineerd door mieren. Toen ben ik door mijn nieuwsgierigheid ook biologie gaan studeren. En zo halverwege mijn studie kwam ik erachter dat dit eigenlijk een specialisatie is. Dat ze gewoon mieren kent onderzoeken, bestuderen. Ja, omdat ze gewoon echt fascinerende beesten zijn die ons heel veel kunnen leren over bijvoorbeeld wie ze kunnen samenwerken. Ja. En wie ze met die omgeving kent omgaan. En dat ben ik lief doen.
0: Ja, waarom zijn ze zo fascinerend? Want ja, als ze dat zo kroepen, dan denk ze niet gelijk, goh, wat een fascinerende beestjes. Hè? Alhoewel, ze zijn supersterk, heb ik begrepen. Ze kennen zichzelf al. Ja, wie dat kan zichzelf opheffen?
1: Ja, precies. Heel veel keer.
0: Ja,
1: precies. Ze zijn sterk en ze zijn eigenlijk met z'n allen, dus wie ze in een nest leven, zijn ze ook heel slim.
0: Ja,
1: dus
0: en
1: dat is natuurlijk wat ze in die eigen hoes ook merkt. Dat als ze gewoon de ene avond de zussen nog geen en de volgende morgen komen ze in de keuken en dan loopt er een ganse snelweg.
0: En zang allemaal los. Ja, precies. Ja.
1: En dat kennen ze heel erg snel. Dus ze zijn heel gecoördineerd om met z'n allen bijvoorbeeld de kortste route uit te stippelen of om een heel ingewikkeld nest te boeien. En dat is heel bijzonder wie ze dat kennen.
0: En ik denk, en heel veel mensen denken dat met mij, even mierenlokdoosje er neerzetten, dan kan verder, verder geen kwaad. Wie erg is dat bij lokdouches gebroken?
1: Ja, heel erg. Ja. Dus om te beginnen, vermoord ze dus eigenlijk die mieren die een belangrijk onderdeel zijn van die tuin en van het ecosysteem van die tuin. Mieren maken het zand los voor de planten om te gruien. Ze ruimen de rotzooi op in de natuur. Mm. En ze zijn natuurlijk ook weer eten voor andere beesten.
0: Ja.
1: Dus dat is één. Die wil ze eigenlijk die schakel niet uit de kringloop halen. Maar nog erger is dat de middelen die in die lokdeusjes zitten, die zijn zo giftig. Mm. Dat het zelfs, sommige zijn zelfs verbouwd in gewone de landbouw. Mm. Maar er zit wel nog die lutoes op het terras. En dat gif dat komt uit die deusjes, dat verspreidt zich in de boom. En het gaat ook, als die bieren werden opgegeten via de veugel, komt het ook weer. En dat wil ze eigenlijk echt niet hebben.
0: Dat wil ik niet hebben, maar ik wil ook geen mieren in hoes hebben.
1: Ja.
0: Wie krijgt die weg dan? Wat zien die adviezen?
1: Ja, er zijn allerlei adviezen om te gaan zorgen dat ze dat gif nodig hebben. Het eerste wat ze kunnen doen, zit ze in hoes, is kieken wie komen ze binnen. De volgens hun spoor en de kind gewoon even toeplekken met een stukje tape, komen ze naar binnen.
0: Mm-hmm.
1: En dan hebben ze dat spoor gemaakt in die kamer, een geurspoor. Dat kunnen ze gewoon met alles reiniger dan weghalen en dan verdwalen ze echt. Moeten ze natuurlijk wel zorgen dat ze ook niet weer binnen kennen komen en dan weer bieden prullenbak
0: Wie zorgt ze ervoor? Want ze hebben niet veel ruimte nodig natuurlijk, hè?
1: En ze hebben niet veel ruimte nodig, maar de zussen toch denk ik, een klein geitje, komen ze naar binnen. En als ze geen eten hebben, als ze niet bieden hageslag kennen, dan is er voor hun nog niks te zuigen. Dus dan moeten ze echt zeg maar in de war brengen. Hebben ze er last van in de tuin, dan is het waarschijnlijk onder de tegels. En de tegels is natuurlijk een geweldige plaats voor ze om te leven, lekker warm.
0: Mm-hmm.
1: Kiek is kritisch, hebben ze alle tegels nodig waar ze zitten of zou ze kunnen zeggen, ik maak mijn terras een beetje kleiner, ik laat een beetje aarde waar ik planten neerzet. Ja. En als ze door zitten, dan hebben ze eigenlijk helemaal geen last van ze, want door zouden ze net dat zandje omhoog voelen, door verzakken geen tegels. En dan geven ze eigenlijk de ruimte en hebben ze er minder last van. Hulp dat nu allemaal niet, dan kunnen ze ook nog laten verroezen. Dus door gewoon water op het nest te gooien, regelmatig, dan wordt het ze te naad.
0: Ja, dan verzoepen ze toch, Aniek?
1: Dat klopt.
0: Gaan ze allemaal zwembandjes om?
1: Ja, het flink geregend de laatste dag. En dan dat overleven. Ze zijn natuurlijk prima, ze zijn wel gewapend tegen een flinke bui. Maar als je dat iedere keer deed, een paar dagen achter elkaar, dan werd het op een gegeven moment te gochtig. Ja. En dan kon ze toch ergens anders her. Nou, als ze nu echt terug nog van hebben, kan ze nog kokend water proberen. Okay. Nou, dat is natuurlijk niet te doen.
0: Nou, dankjewel, Aniek, voor die advies. Waar kunnen mensen meer info krijgen over het kenniscentrum, over het Milieucentraal en over de aanpak van mieren?
1: Zeker, ja. Dus op milieucentraal.nl vind je eigenlijk alle tips die we geven. En als je dan nog specifiek zoekt op mieren, dan vind je alle tips tegen mieren, maar ook tegen alle andere beesten waar ze misschien last van hebben. Ja. Van wespen tot moes.
0: En slakken, los ik ook.
1: En slakken, slakken zeker. Ja,
0: Dank je wel, Niek. En ik ga gewoon proberen ze bij de buren terecht te krijgen.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel, hè.
1: Ja, kijk
0: dan. En een fijne zaterdag. Hoi, hoi. Dank je.
1: Dankjewel, bye. L1. Welkom weekend.

0: Ik heb nog nooit zoveel mensen zien huilen bij een optreden op Pinkpop. Niet omdat het slecht was, juist omdat het prachtig was. Herbert Grönemeyer stond er in 2012 met Der Week. En katholiek zien we altijd nog wel een beetje in Limburg. En morgen stijgt de hoogmis van het zuiden op het programma. En dit vanwege 4x11 jaar Pinkpop. En een van de krachttrekkers van de hoogmis van het zuiden is Bart Storcke van Trekzek. Goedemorgen, Bart.
1: Goedemorgen. Ja.
0: Ja, ik spreek met Bart en niet met Baltus, hè? Baltus Kerkhoff.
1: Nee, Baltus wil gisteravond nog even door. Maar met Roeven Burg is het op zijn baan.
0: Ja, want dus tijdens Baltus Kerkhoff in het musical De Bokkenrijders.
1: Zeker.
0: En vanavond moesten we weer. En morgenavond moesten we weer. En is het niet lastig te combineren allemaal?
1: Ja, het viel allemaal een beetje ongelukkig. Ja. We hadden natuurlijk liever gehad dat we als we een leuke show zouden hebben op Pinkpop, dat we dan nog een koetje vieren. Maar ik moet een beetje rustig houden. Ja, ik moet wel pas om 7:30 zo melden.
0: Okay.
1: In het stadion. Ja.
0: Het is in de eerste musicalrol, hè? Wie bevelt dat?
1: Ja, ik moet zeggen, ik vind het echt super leuk om te doen. Ik ben niet zo heel erg musical minded, maar ik vind het zo leuk om te doen. Het is zo'n fijne club om te werken.
0: Ja.
1: En het is echt wel een chique productie. Ik mocht zingen, ik moest zelfs dansen en zingen tegelijk. En het is lekker. We gaan volgens mij, ook de kaverkoop ging super lekker. Eigenlijk bijna al die volle bak.
0: Ja.
1: Maar alleen het weer is.
0: Was het gisteravond, waar is het druk gebleven? Of heb je ook...
1: Het was wel heel druk, ja. Okay. Want ik zag ook in de verte waar het flitste. Boven Heerlen, zeg maar. Ja. Maar bij ons is in Maastricht is het rustig gebleven.
0: Ja,
1: dus het was geweldig. In een zwoele zomeravond.
0: Ja, precies. Dan even een merken. De hoogmis van het zuiden op Pinkpop. Wat gebeurt er allemaal?
1: Ja, we gaan het heel leuk doen. Ik heb eigenlijk, we zijn al een aantal jaren zitten we in de Stille Jan. Dat is een silent disco gedeelte op het terrein. Via Tils hebben we daar samen met Tren een aantal jaren al van allerlei gasten uitgenodigd. En met z'n tweeën steeds een uur het podium gekaapt. En ik had altijd zoiets van, ja, we moeten toch eens een keer gewoon met een live band en een hoop gasten dat hoofdpodium kennen
0: besteden.
1: En dat nog heel lang zeuren, en in het kader van 4x11 hebben ze het volgens mij nu goedgekeurd. En dus gewoon een oor lang een ode geven aan de Limburgse popmuziek.
0: Ja.
1: En dat geeft dus alle kanten op. Het geeft van rock tot carnaval, allemaal zeggen. Ik denk dat het heel leuk is.
0: Ja. Welke artiesten, welke namen komen er allemaal? Wat mogen ze verklappen?
1: Nou ja, wat al bekend is in ieder geval dat Frans Polkskump, Lex Uitingkump, John Tana is er bij, Beppie is er natuurlijk bij, dat is geweldig. Als iemand stelt, wat eigenlijk de oudste artiest op Pinkpop ooit geen zin dadelijk.
0: Ja.
1: Roenijs is al. We hebben nog een paar verrassingen hoef ik niet om op oor te bouwen. Ik denk dat dat we eigenlijk te vuil hebben. We moesten eigenlijk een hele dag vullen met al die mensen die we hebben.
0: het is een oor aan Limburgse popmuziek. Wie staat er veel met de Limburgse popmuziek?
1: Ja, ik denk wel goed, toch? Ik denk dat de muziek, dat er nog immer heel veel toffe muziek uit Limburg komt. En dat de ook wel in de rest van het land en zelfs de boete heel goed doorbrukt. Dus dat is eigenlijk super tof. En waarom moeten we daar niet meer mee doen? En wat we hebben ook een kleine terugblik nog van Gans Vreugel. Ik weet zo, bijvoorbeeld Walter Nita zagen.
0: Oh, de press.
1: Ja, dat is precies. Een vleugje, een kantarapepe in langs komen. Het wordt denk ik heel leuk. Dus ik denk echt dat het goed op rust zit met de Pinkpop popmuziek. Ja. Er wordt heel lang gewerkt en er zijn veel creatieve, fijne mensen die met muziek bezig maken.
0: En dat zo'n herfstaande band dan mocht openen?
1: Ja, dat is ook super top. Ik hoor wel laat, want ik had het oponthoud bij de accreditatie, maar het wordt...
0: Wie ben jij?
1: Ze hebben het echt keigoed gedaan.
0: Oh, okay.
1: Ik zag dat Frans zelfs twee keer dit jaar op Pinkpop stond, want dat was als gast. Die worden ook ingevlogen.
0: Oh.
1: Maar die hebben keihard geoefend en die hebben nou echt wel een vette toffe show in het dialect neergezet. Dat is super leuk.
0: Ja. Frans, even op en neer van Belvend, van Belfair.
1: Ja, dat is ook een druk programma. Okay. Dat is echt een superster.
0: Ja. Er zullen vast zeker veel Limburgs komen kieken, Nolly Noordsteeds. Waarom moeten ook juist niet Limburgs komen kieken?
1: Ja, omdat het toch wel een bijzonder schip weer. Ik denk dat het Al is het maar om met te krijgen wie we dat hier in Limburg doen, zeg maar. Ja. En we willen toch, ja, we willen het even laten zien van wat we kennen en wat we doen. We hebben een hele toffe band, die steeds in een hoes. Ja, ik denk dat dat toch geweldig is. Dus vandaag met z'n allen met Beppie in de hemel kunnen zingen, bijvoorbeeld. Als ze melden met die
0: ergeen. Ja, als de hoeg meschuift, dan moet er ook in de hemel weer gezongen, hè.
1: Tuurlijk.
0: Dat
1: heb ik al wat
0: vrolijker
1: van klapbal.
0: Ja, veel te veel, Bart, veel te veel.
1: De rooster heeft al niet doorvertellen.
0: Ik zal niks zeggen, Bart. En als de hoogsmeester opzet, werd truc door de bokkeriers.
1: Even afschakelen en dan inderdaad, dan weer de band is broek aan. Lekker door het ABV-stadion. Okay. De bokkeriers.
0: Dankjewel, Bart. Een fijne optreden vanavond, morgenavond en ook vooral deze zoek.
1: Dankjewel, hè.
0: Dankjewel voor de aandacht en
1: een fijne uitzending ook.
0: Dankjewel. En we draaien nou een liedje wat jij ook hier... Ik denk dat je dat merk ook uitstrolt, samen zien van Trekzeg. Dankjewel, hè.
1: Ah, dat is goed.
0: Hoi.
1: Dankjewel.
2: Welkom weekend.

0: met That Don't Impress Me Much. Een dolf uur gesprek met Bart Stolken van Trekzek over de hoogmis van het zuiden, merk op Pinkpop. En Pinkpop is vandaag en ook morgen te volgen via onze sites, via onze socials van L1. Zometeen zin in zaterdag en tot morgen bij de postbus.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
2: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
13: 20 jaar Vivantes. 20 jaar van zorgen en dichtbij zijn. In die tijd is er veel veranderd. Maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. De aandacht voor mensen, voor hun levensverhaal en voor wat echt belangrijk is.
12: Zendjin.
14: Zendjin.
12: World Class Radio's.
13: Elke dag staan medewerkers, vrijwilligers en families klaar met lef en passie.
15: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969.

0: meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit...
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Echt ontzorgd op vakantie? Bij Beezen Travel boekt u gezellige busreizen en compleet verzorgde riviercruises. Bekijk de laatste zomervertrekken op beezen.nl. Het enigste dat Ger zelf nog moet doen, is uw koffer pakken.
13: Letro is ook specialist in duurzame LED-verlichting. Minder energiekosten en een langere levensduur. Letro, laat zien wie u bent. Kijk ook op letro.nl.
12: Bekijk de mooiste busreizen en riviercruises op biesen.nl.
13: Letro is ook gespecialiseerd in belettering, full colors en reclamezuilen.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Linda viel 62 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
17: Letterlijk alles veranderd. Je huid, je haar, je leven, je mindset.
16: Niet alleen een operatie, maar deskundige begeleiding van artsen, psychologen en leefstijlcoaches maakt het verschil. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
18: Beleef het zelf. Het Oud-Limburgs Schuttersfeest in Melick, waar traditie, spanning en...

0: Ja, de lessen die altijd nog wel een keer van pas zullen komen, denk ik, hoor. Level 42 met de Lessons in Love.
1: Dit is Zin in Zaterdag met Ruben Wekers.
0: Zekerste beetje Zin in Zaterdag. Een zonovergoten zaterdag en een verzengend hete zaterdag kunnen we het ook wel noemen. Het Nationaal Hitteplan is nog altijd van kracht. Misschien heb jij vandaag wel op de planning om lekker richting de heilige festivalweide van Pinkpop te gaan. Ja, een zonnehoedje en een waaiertje en wat zonnebrand, dat is geen overbodige luxe, denk ik. Hè. Trouwens, wat betreft het Nationaal Hitteprogramma, ja, wat is dat nou ook alweer? Welke adviezen staan daarin? Nou, daar praten we je zo meteen helemaal over bij. Verder ook, ja, hopelijk toch wel een beetje verkoelende muziek. In de vorm van Helene Fischer. Ademloos door die nacht, of misschien nog wel plakken door de nacht. Verder ook Craig David, Lex Uiting nog. Maar eerst is dit

0: prachtig toch, hoe dat meneer Lex Uiting rechtstreeks vanuit het Venlo's vriendschap bezinkt. In en op de zottelige merken. Het is nog wat keurig dan ding ik straks over een paar uurtjes. Het ging net al even over het nationaal hitteplan. Dat geldt sinds afgelopen vrijdag. RIVM zet die waarschuwingen in als dat het 4 dagen achter elkaar warmer werd dan 27 graden. Ja, en dat is wel het geval. Hè. Zelfs flink boven de 30 graden zitten we ondertussen al. Of ja, trouwens op dit moment, dat durf ik nog niet met zekerheid te zeggen, maar de afgelopen dagen en vandaag zal dat ook alweer bereiken. Ja, dan is de vraag een beetje, dat hitteplan, wat is dat nou alweer? Hoe luidt het advies ook alweer? Nou, het is vooral belangrijk om in de gaten te houden of ooit mensen genoeg drinken, zo ziet het RIVM.
1: Bij het ouder worden vermindert ook de dorstprikkel. Dus de ouderen die hebben dan niet door dat ze te weinig drinken. Dus door meer te drinken voorkom je dat die uitdroging gebeurt. Maar doe ook zelf rustig aan. En een hele belangrijke is altijd, denk even aan elkaar. Misschien dat er in de buurt iemand is die jouw hulp misschien nodig heeft.
0: Kijk een beetje naar elkaar om. Dat is dan ook wel een beetje het advies. Ook kinderen en langdurig zeker mensen, die kunnen sneller vatbaar zien voor de hitte. Dus zodoende, ja, gewoon blijven drinken. Dat is met name het meest belangrijke advies. En dan zegt die drinken in de zin van 2 kratjes achterover slollen. Nee, gewoon
2: water,
0: ja.

Waar je bijna spontaan lekker inhaakt bij je buurman, buurvrouw. En dan lekker op en neer van links naar rechts. Dat wel bekende spektakel is natuurlijk ook nog alles voorbij gekomen de afgelopen dagen. Ja, wat betreft het voetballen vanavond, dan is het ook weer all together now, zoals de Farm hier net zong. Ik zat net al even te denken, wat was nou eigenlijk geweldiger geweest? Ja, ik had even een ideetje, hè. Soms gebeurt me dat wel eens. Als we nou alle buitenzwembaden gewoon ook vanavond open hadden gehouden en dan het water eens extra verkoelen. En dan hop, die barren allemaal open. En dan grote televisieschermen aan de rand van die buitenbaden. Dat iedereen gewoon lekker cool in het water het Nederlands elftal zou kunnen bekijken. Nou ja, er zijn nog een paar wedstrijden. Tenminste, hopelijk, hè. Hopelijk gaat het door. En dat op die manier dan misschien, als iemand dit hoort bij, pak een beetje Muzakwa, het IJzerman en Weert, zoiets heeft van, ja, we hebben wel waterproof grote televisieschermen. Dat is wel een idee. Trouwens, over dat WK gesproken. Ja, die soundtrack van Shakira zul je wel eens voorbij hebben horen komen. Ik vind hem wel lekker, moet ik zeggen, hoor.

met mich een lied, een melodie kom zing. Met mich een lied, vol harmonie, ja zing. Met mich een lied.

0: Wat dan wel het grappige is, hè? Dan heb ik al best wel wat muziekbiografieën van vooraanstaande artiesten gelezen. Denk bijvoorbeeld aan Eric Clapton, Kurt Cobain. Ik ben nu bezig aan de biografie van Ozzy Osbourne. Ook wel echt een aanrader trouwens. Maar ook eerder van de frontman van Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis. Stuk voor stuk zeggen ze allemaal: Elton John, hele aardige vent. Ja, dat komt er echt in verschillende biografieën naar voren, dat meneer Elton John nogal eens spontaan opbelt of bij een feestje lekker staat te buurt of zoiets dergelijks. Je hoorde net hier samen met Kiki D. Don't go breaking my heart. Trouwens, even voor sorterend op komende week. Blijft het nog wel lekker warm natuurlijk, met hier en daar een spat regen vanuit wat onweersbuien. Maar dan mag de pret niet drukken, want komende week staat helemaal in het teken van zomerplaat hier bij L1 Radio. Ik zit al te denken, doe maar even een voorproefje. Terug naar het jaar 2003. The Summer Jam, The Underdog Project en The Sun Club.
1: Get on the floor!
2: Dit is L1.
1: Put your hands up!

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile. Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans. Alleen de prijs is anders.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
8: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
9: Met Rousseau chocolade.
8: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht 2 wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar.

0: tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies. Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
9: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169. Voordeelhuisjes.nl.
10: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
11: Win jij de allerlaatste tickets?
10: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.

0: En misschien dat dat vannacht weer het geval is. A Sky Full of Stars, zei net van Avicii, de DJ, die helaas niet meer onder ons is. Maar gelukkig, de muziek hebben we wel nog samen met Coldplay. L1. Zin in zaterdag. Trouwens, zometeen wat betreft de muziek heel wat angst. Dat is ook weer democratisch verantwoord, durf ik wel te zeggen. Want het Limburgse kwartiertje deent zich heel weer aan. We proberen natuurlijk weer wat muzikale verkoeling te verschaffen. En dan ja, op allerlei, van links tot rechts, van noord tot zuid, bij wijze van spreken, met allerlei genres. Maar wel Limburgs product, wel natuurlijk dan. Hè. Dus even kijken. We hebben bijvoorbeeld al Fabrizio en The Wolf. Hey, Klaarstom, hey, nou zoiets van, nou, doet me ook een beetje soul-achtig of richting het vaste Noord-genre. Ja, het moog allemaal, hè. Ik heb nog even wat bedingt iets. Hey, namelijk nog even tussendoor Sheryl Crow. All I Wanna Do. En zo meteen het kwartiertje dan.
1: It ain't no country club either.

0: prachtige levensfilosofieën. En dat harpje, oh, is er toch ergens helemaal rustig van weer. Sheryl Crow was er verantwoordelijk voor. Tegelijkertijd nou met rust is voor ons een beetje gedoond.
1: Het Limburgse Teerke.
0: Jawel hoor, hoogste tijd ook vandaag op deze 20e juni. Limburgse Teerke kreeg net nog van Mirjam trouwens binnen. Zit nou, verzoekjes, dan heb ik er wel een. Ik ben nog niet heel lang wakker. Nogal plekkerig weer een nachtje. Heb ik eens even wat langer in bed gelegen vanmorgen. Nou goed, geliek. Net vooropgesteld. En zo ziet ze. Doet mij dan maar net uit bed van het ruiver. Op een ruiver is dat natuurlijk. Met Doe en Ich. Nou, u vraagt weer draaien.
1: Het Limburgse.

zult je misschien niet per se meteen als Venlo's betitelen, want dit is niet echt Venlo's dialect. Maar er zit toch wel degelijk een tintje vanuit het stadje van Lollen Plezier aan. Dit was namelijk Edcilia Rombly samen met Numidia. En die leste Kumtjan Utetzalje Venlo's soulmate. Heen net op de zaterdagmiddag. Zometeen wat betreft de platen trekken we nog even richting het zeer zonnige Colombia. Juanes, dan niet met La Camisa Negra, maar die angere heerlijk grote hit van hem. Ja, ik hoor hem nog even spannend, hè? Misschien bijna al. Maar als dat nog niet, weet je nu zo meteen nog. En even kijken, Ilse de Lange, Lily Allen, komt ook nog voorbij. En ja, wat betreft die hitte, misschien heb ik nog wel wat passende tips voor je om die, de hitte een beetje te overleven, zeg maar. Oh.

Conor Maynard, Criss Cross Amsterdam en ook nog even kijken. Sarah D, ook nog mij niet te vergeten natuurlijk. Hè. Dat allemaal op de zeer zonnevergoten zaterdagmiddag. Beloofde zich net wat tips en tricks om de warmte een beetje in het hoofd te bieden. Misschien zijn je al heel de zaterdagmiddag bezig om pogingen te ondernemen om in de koelkast te kunnen te zetten. Maar ja, dan moet er toch wel heel wat van die laaien uithalen, denk ik. Zit sowieso ook niet heel comfortabel. Ik heb even het nodige advies opgesnord via het wereldwijde web. Ja, ik heb allemaal van die open deuren. Blijf drinken. Hè. Drink minstens 2 liter water per dag. Augen stijgen geen dorst. Dat is een van de adviezen. Alcohol, ja, kan nog alles negatief uitpakken. Omdat alcohol juist uitdrukkend werkt. Huid beschermen, zonnebrilken, zonnebrandcrème natuurlijk. Luchtige kleding. Misschien ook wel een goede aanrader te zien. En met name kleding van katoen of linnen. Dat ademt Jan. Meneer om de zon boete te kunnen hooien. Overdag de gordijn dicht. Zonneschermen eventueel eens tijdens het. En dan weer s'avonds, s'nachts of zo. Kan dat weer open. Net als de ramen natuurlijk. Overdag die ramen en deuren dicht om de hete lucht boete te hooien. En dan pas s'avonds of s'mijns vroeg wied open om dan een beetje door te luchten. En de ventilator kan wel voor wat comfort zorgen natuurlijk. Met zorg alleen maar voor luchtverplaatsing. Het kultje ruimt jezelf niet. En de koele douche, verfrissend voetenbadje, werd ze ook nog aangedragen. Om het hitte een beetje comfortabel te laten verlopen. En gewoon, ja, bovenal, een beetje op een gemak. Sporten, zware klusjes. Misschien op een vreugde merken, wanneer het nog keul is. Maar wat vandaag gedaan, het kumpje, afkumpje. Dat kumpje vond je al wel.

De dame rechtstreeks vanuit het oosten van het land. Hoe het ongetwijfeld jou lekker warm zal zijn, heb ik het over Ilse de Lange, Next to Me. In net het zotterige middag van L1. Mocht je van plan zijn om binnenkort richting buitenland te gaan, dat kan ik me nog alles voorstellen in deze zomerse periode. Dan heb ik goed nieuws voor je. Want, ja, je hebt het dan misschien meegekregen, alles weer duurder in de vliegreis. Daar kan makkelijk 100 euro bovenop weer gezet in relatie tot dezelfde reis een jaar geleden of zo. Tegelijkertijd, één element van de vakantie werd waarschijnlijk goedkoper. Ik gooi het nog even onder de pet wat het nou precies is. Want eerst nog even mijn zangers tussendoor. Ja, ik zit te denken over hitte gesproken. Dit is niet uit nog alles bezweet op het podium, hè. Maar, je weet ook niet van...

0: The Human Touch, op naam van Bruce Springsteen. Nee, net op de zaterdagmiddag. Nee, misschien wel op een stage. Om toch nog even alsnog, omdat het zo lang hij doet gesteld, de vakantie even te boeken. Nou, dan heb ik misschien wel goed nieuws voor ik. Al is de komende vakantie dan misschien wat vroeg. Maar misschien de vakantie volgend jaar of over 2 jaar. Handbagage in vliegtuigen werd gratis. En ook kriegen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Het zijn allemaal nieuwe regels die na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie nog zijn vastgesteld.
1: With this agreement, we are making it easier for passengers to enforce their rights and claim compensation. We secured stronger rights for families and people with disabilities. We ensured greater transparency.
0: Ja, de regels die moeten dus volgend jaar inkomen. Dus nu de komende vakantie hebben er waarschijnlijk nog weinig aan. Ja, antwoord op de vraag, werd je het nou echt allemaal goedkoper? Daar kan ik absoluut geen garantie op bieden, helaas. Sterker nog, luchtvaartbedrijven waarschuwen dat het zal leiden tot duurdere tickets. Want ja, die berekenen ook nog alles het nodige door, hè.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail...

0: webshop. Tot zo!
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Ineens zag je het.
8: Oh.
7: Je grote teen wijst steeds verder naar binnen toe. De drukkende pijn aan de zijkant van je voet wordt daarom steeds erger.
9: Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
10: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
11: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
17: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
16: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
18: Gun jezelf ruimte. Weg van de man.

0: Eliza was here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Vrijdag 26 juni is het feest in Melick. Jong talent, kleurrijke optochten en Limburgse gezelligheid voor het hele gezin. Ken je oorles, vrijdag 26 juni in Melick.
3: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
4: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
5: Met Rousseau chocolade.
4: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
6: De internationale keramiekmarkt. Ontdek op zondag 28 juni prachtige werken van maar liefst 85 keramisten op de markt in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.

The Lost Frequencies, Ellie Dway en The X-Ambassadors hier net bij L1. Het is net 1 uur geworden. De temperatuur is gestaag op aan het lopen. Maar wij pogen u toch enigszins muzikale verkoeling te bieden hier op die zaterdagmiddag. Zodoende zat ik te denken, eens even terug naar 1983. Soundtrack van een nogal bekende film genaamd Flashdance. Irene Cara is er verantwoordelijk voor.

0: de zottelige middag van L1. Dit was Onzichtbaar Bloed.
1: L1.
2: Zin in zaterdag.
0: Een zonovergoten zaterdag. En het is lekker warm. Van lekker warm tot ontiegelijk heet. Volgens sommigen misschien ligt je al die hele zottelige middag opgefrommeld in de koelkast. Of plat onder de tofel met de airco op standje Antarctica. Ik zou het kunnen begrijpen. Ik moet zeggen, sterker nog, Jos Toes hebben we ook zo'n airco hangen. En dit draait je ook wel over een uur op dit moment. Dan kun je het lekker dan de kule lucht uit. Eén nadeel is gewoon mijn gemuutje. Op het moment dat je dan vanuit het airco-domein naar boete gaat. Nou, dat is alsof hij een dubbele jas aandoet. Een hele keer. Het verschil is dan natuurlijk nog groter. Hè? Wat betreft die hitte in Valkenburg, betekent het dat het plaatselijke museum dicht is. Temperatuur in de collectieruimtes is goed. Met de vrijwilligers aan de entreebalie die baden in het zweet. Daar druppen ze waarschijnlijk op de broodbladen. En dus is het land van Valkenburg dit weekend gesloten. Huurtje bestuurslid Josine Waldschot.
3: Maar het is vooral daar aan de balie van de dames zitten en de heren die de mensen ontvangen. Waar het na verloop van tijd gewoon veel warmer wordt. Zometeen schijnt daar de zon op. En dan warmt het op. Vannacht koelt het niet. Dus het wordt alleen maar warmer dan op die ruimte vooral. Ja, en het is natuurlijk het hitteplan. Ook internationaal of nationaal is nu van kracht. Ja. Dus ook bij ons.
4: Ja. En wat is dat hitteplan voor jullie?
3: Voor ons is het hitteplan als het een aantal dagen achter elkaar echt warmer is dan 30 graden, dan zeggen wij, oké, dan sluiten we het museum.
4: Ja. Dus, wanneer is het dicht?
3: Het is morgen, zaterdag en zondag dicht. Conform het hitteplan. En op maandag zijn we sowieso dicht. Ja. Dus dinsdag eens kijken hoe het zit hier. En hopelijk kunnen we dan weer open.
0: Ja, want je kunt je ook wel een beetje afholen. Is een bezoek aan het museum met plus 30 graden nou het ideale uitstapje? Misschien met veel mensen toch iedere keer ze ver een tripje richting buiten zwembad.

0: Nico en Vince hier net op die zaterdagmiddag. Maar mensen misschien al een beetje mentaal voorbereiden op de wedstrijd van vanavond. Het Nederlands elftal treedt aan tegen het Zweedse legioen. Ondertussen wat betreft landen die al door zijn. Mexico bijvoorbeeld, het gastland, heeft zich afgelopen week als eerste geplaatst. Mexicanen die wonnen afgelopen week met 1-0 van Zuid-Korea. Daardoor nu al zeker van de groepswinst. Dat is ook wel een unicum, hè. Doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
1: Daar moet de keeper komen. Die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seung-gyu.
0: Ja, dat zal je maar gebeuren dan natuurlijk op een WK als je voor je eigen nationale ploeg uitkomt. Wat betreft Oranje, Quinten Timmer, dat werd al eerder bekend de afgelopen dagen, mist de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden. Middenvelder die liep afgelopen week bij een botsing op de training een lichte hersenschudding op. Heeft dus waarschijnlijk een dikke smak gemaakt. Teun Koopmeiners stond ook op het veld, maar kon niet precies zien wat er gebeurde.
2: Op het moment dat hij de bal had, ren ik diep. Dus hij zat achter me en wilde een chippie op mij doen. En toen gebeurde het. Dus natuurlijk, de dokter komt gelijk het veld op. Maar volgens mij was het geen super harde botsing. Zoals ik mee begreep. Dus volgens mij komt het ook wel goed. Maar het zijn ook protocollen. Er moet mij uitgekeken worden. Dus het is belangrijk dat hij zich weer goed voelt.
0: Nou, lichte hersenschudding. Klinkt allemaal niet verschrikkelijk, dus waarschijnlijk de wedstrijd tegen Tunesië zal hij er gewoon bij zijn. Extra zuur is het trouwens wel, want Quinten Timmer zag eerder nog zijn tweelingbroer Jurjen geblesseerd afhaken voor het WK. Dus nou, de familie Timmer, dat zijn een beetje pechvogels.

Baby, baby, it's a wild world. En vooral een hele hete wereld op deze zaterdagmiddag. Maxi Priest ging de mosterd halen bij Cat Stevens. Want hij heeft het origineel op zijn naam staan. Hij gaf wel eens eerder te kennen over deze plaat, Wild World. Dat het een lied is over de zoektocht naar vrede en geluk in een gekke, gekke wereld. Nou, klinkt misschien wel herkenbaar voor jou. Alhoewel, midden in het weekend, lekker rustig. Of ja, die gekte die zal vanavond wel weer los barsten, denk ik, hè. Ondertussen, wat betreft de muziek, staat hier nu klaar. Blondie.

En ze zien nu de afgelopen 3 minuten al met gefronste wenkbrauwen. Hoe ken ik deze plaat toch van? Nou, dan zal ik je verlossen van een tergend lange zoektocht. Dragostea din Tei, wel een heel aantal jaar geleden. Wat was het? Die Oostblokkers. Roemenen, Bulgaren. Ozone op de vliegtuigvleugel. Dragostea din Tei, dat was toen, dat ging de hele wereld over. En I Don't Wanna Wait is toch losjes opgebaseerd. David Guetta en One Republic. Ik zit te denken wat betreft muziek. We zitten natuurlijk nog altijd midden in het WK, sterker nog. Ons Oranje zal vanavond weer aan de bak motten met hopelijk een positief resultaat tegen de mannen van Zweden. We hebben natuurlijk Die Die van de Shakira. Hij ongetwijfeld wel eens voorbij huren komen. Maar wat betreft die voetbalplaten, er zitten wel absolute pareltjes tussen uur. Ze doen de, stel ik voor, even terug naar 2004. Het EK in Portugal. En een dame die...

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Letro. Letro ontwerpt, construeert en bouwt beletteringen, licht- en neonreclames in alle vormen en maten. Alles in huis gemaakt en ter plekke geïnstalleerd. Letro. Laat zien wie u bent. Kijk op letro.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuchten, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen jeu de boule spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan.

0: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
1: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
4: Hebbes.
3: Kijk op ben.nl.
5: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
12: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
13: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
14: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch

0: In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen in Ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
11: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
12: De allerlaatste tickets?
11: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
7: Voordeelhuisjes.nl.
8: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
9: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS.

0: medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
11: Houd misdaad uit je buurt.
10: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
12: Je tuin aanpakken? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in beton, natuursteen en keramische bestrating. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
13: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
14: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt het stukje energie.
13: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
12: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Ja, ja. Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Nu bij Dirk. Lu Petit Boterbiscuits. 99 cent. Die zijn lekker.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Letro is ook specialist in duurzame LED-verlichting, minder energiekosten en een langere levensduur. Letro, laat zien wie u bent. Kijk ook op letro.nl.
10: Beleef het zelf, het Oost-Limburgs Schuttersfeest in Melick, waar traditie, spanning en gezelligheid samenkomen. Feest voor jong en oud. Zondag 5 juli, OLS Melick.
9: Letro is ook gespecialiseerd in belettering, full colors en reclamezuilen.
11: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
12: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten, omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje-supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote

0: nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: De internationale keramiekmarkt. Ontdek op zondag 28 juni prachtige werken van maar liefst 85 keramisten op de markt in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
7: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
8: Voordeelhuisjes.nl.
9: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
10: Voordeelhuisjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeel.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. De allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
5: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon.
3: Voordeeluitjes.nl.
6: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
7: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
8: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja, en die vloer isoleert.

0: Vastelanden. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies. Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile. Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
9: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
10: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. In wonen. Maastricht.
11: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch viel Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui, en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien, en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobby, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. En met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden.